0: tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
6: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
5: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
7: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
5: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: Zandie Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
4: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
3: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Ze zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
5: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
3: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Met de komst van Eimon 360, de nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM. Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A. Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
4: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaargewonden.
3: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
3: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Binnenkort ruis op je radio.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze ochtendmix van vrijdag 3 juli 2026. Ja, de 184ste dag van het jaar zijn we alweer inbeland. En ja, wat is er zo al aan de hand? Nou, het weekend, dat is eigenlijk de aftrap voor grote muziekfestivals in Nederland. Hè? Bijvoorbeeld Down the Rabbit Hole in Beuningen, Breda Live en Wilde Weide. Dus ja, dat gaat echt beginnen, die festivals in het zomerseizoen. En het is vandaag ook de dag van een bewustwording. Welke bewustwording heb ik het dan over? Nou, de Internationaal Plastic Bag Free Day. Dat is de internationale dag om het gebruik van plastic wegwerptassen terug te dringen. Volgens mij is er al een behoorlijke vaart mee gemaakt. Want ik krijg al regelmatig allerlei tasjes, maar geen plastic meer. Dat is al een stuk minder geworden dan voorheen wat ik gewend was. Dus ik denk wel dat dat steeds meer gaat gebeuren. Het is niet altijd even prettig, want als het regent is natuurlijk zo'n papieren tasje wat minder leuk. Maar ik denk wel dat het aanslaat en dat een hoop mensen of een eigen tas meenemen of inderdaad een alternatief aangeboden krijgen. Dat vanzelfsprekende plastic, dat wordt wat minder, merk ik. En dat gaat natuurlijk de goede kant op, maar het is nooit weg om nog eens een bewustwordingsdag daarvoor in het leven te roepen. Bij deze is dat gedaan. Nou, de muziek waarmee we begonnen. Steve Miller, hè, was dit met Fly Like an Eagle. Heel bekend nummer van hem. Onder andere, ja, hij heeft er nog veel meer gemaakt natuurlijk. En daarvoor was een samenwerking met Paul McCartney uit 1997. Van zijn album Flaming Pie. Dat was een heel goed album. En daar heeft hij dus samen met Steve Miller dit nummer gemaakt. Young Boy, dat was een singeltje in de tijd. Goed, door met wat muziek en eens even kijken. Ja, ik draai een stukje Chicago Saturday in the Park.

Ja, die hadden we al gehoord dus. Ja, dat was natuurlijk Chicago met Saturday in the Park. Typisch Chicago nummer met dat prachtige blaaswerk. Dat koperwerk wat erin verwerkt is, geblend is als het ware. Dat hebben ze heel goed gedaan. Net als bijvoorbeeld bij Blood, Sweat and Tears. Die kunnen dat ook prachtig. Dat je dat combineert, dat geeft toch de muziek een extra lading dan alleen maar gitaar natuurlijk. Hè, als je ook wat van dat blaasinstrument erbij hebt. En je hoorde steeds zingen over de 4th of July. En de 4th of July, dat is morgen natuurlijk, de 4e juli. En dat is bij ons misschien niet echt een bekende dag, maar in Amerika des te meer, want het is namelijk de nationale feestdag ter viering van de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. En daar wordt dus hierover gezongen, Saturday in the Park. En toevallig is het morgen ook zaterdag. En dan, ja, dan gaan de mensen dus elkaar opzoeken. Dan wordt het parades, barbecues, picknicks, honkbalspelletjes natuurlijk, want honkbal, dat is erg groot in Amerika. Vuurwerk en allerlei andere zaken. En het wordt echt heel erg groots aangepakt ter viering van deze historie. Het is een geweldige traditie in Amerika. En Chicago zingt daar dus over. Geweldig nummer. Goed, over Blood, Sweat and Tears gesproken. Ja, dat bekende nummer Spinning Wheel. Hè. Daar komt hij aan.

Op het laatst nog even het wasfluitje erbij. Ja, het is echt psychedelische rock, jazzmuziek. Ja, dat hebben ze allemaal gecombineerd. En dat wordt ook wel eens een crossover genoemd, een crossoverband. En dat is heel muzikaal gedaan natuurlijk. Ja, ik begon met McCartney en met Steve Miller. En Steve Miller, zijn maatje, dat was in de tijd Boz Keks. Die zijn begonnen in een bandje. Steve Miller heeft een paar akkoorden van Boz Keks geleerd. En toen is hij verder gegaan. Dat is hem prima gelukt natuurlijk. En Boz Keks, die heeft ook een paar hele aardige nummers opgenomen. Bijvoorbeeld deze, de Lido Shuffle.

Nou, niks te veel gezegd, toch? Dat is een heerlijk nummer. De Lido Shuffle van Box Kex. Ja, What Can I Say? Ook een heel goed nummer van hem natuurlijk. En ja, eens even kijken. Nou, nog een aantal nachtjes slapen en dan is het zover. Nou, waar heb ik het over? Ja, 10 juli, hè, daar komt er een nieuw album uit van de Rolling Stones. En dat is dan al het 25e studioalbum. Er zijn natuurlijk ontelbare verzamelen albums en live albums en noem ze allemaal maar op. Maar als je ze gewoon officieel gaat tellen, dat is natuurlijk het zuiverste. Dan komen we op nummer 25 uit en ja, ze zijn al een tijdje bezig. Hè. Dat is ongelooflijk. Ze gaan maar door. En ja, het is weer een heel bijzonder album gaat het worden. Als je de mag geloven wat je er al van hebt gelezen natuurlijk. Het is, gastartiesten komen erin voor. En ook één nummer waar ook nog Charlie Watts op speelt. Want die is in 2021 overleden. Maar ze hadden nog een drumpartij die ze konden gebruiken. En dat staat dan op die nieuwe single In The Stars. Dus op 10 juli, precies over een weekje, dan komt dat nieuwe album Foreign Tongues uit. Ik ga even terug in de tijd met een nummer van Steel Wheels Mixed Emotions.

Mixed Emotions uit 1989 van dat geweldige album Steel Wheels. En ja, je ziet die mannen staan, hè. Onverstoorbaar achter de drum Charlie Watts en dan Bill op zijn bas. Die, ja, die bewegen bijna niet, heel strak. En Mick Jagger die dan alle kanten opgaat, dat is, ja, die man heeft een conditie, geweldig. Ja, en de gitaristen natuurlijk, die lekker met elkaar bezig zijn. Het is altijd een geweldig gezicht op dat podium, hoe die, die verdeling een beetje is, hè. Dat is altijd leuk om te zien natuurlijk. Maar ja, waar het om gaat is de muziek, en die is natuurlijk geweldig. Rolling Stones. Maar ja, ik wil het een beetje in evenwicht brengen, hoor.

The Ballad of John and Yoko. En op het singeltje, op het hoesje stond The Beatles. Je stond er ook alle vier op, maar je hebt ze niet alle vier gehoord. Want op dit singeltje, op dit nummer, speelden ze maar met z'n tweeën. Alleen John en Paul waren aanwezig. En die hebben alle instrumenten voor hun rekening genomen. Dus het was eigenlijk maar de helft die je hoorde. En George Michael, de producer, die zei ook... is dit eigenlijk nog wel een Beatles nummer als je de helft niet meespeelt? Maar goed, dat hebben ze toch maar gedaan. En dat is best grappig. Het nummer is dik in orde. Alleen ja, je moet even weten dat je dus maar naar de helft zit te luisteren.

The Edge of Heaven, dat was natuurlijk Wham. 1981 zijn ze begonnen, hè. Andrew Ridgeley en natuurlijk George Michael. Ja, die heeft een Griekse vader en hij heeft een hele ingewikkelde Griekse naam. Georgios Kriakos Paniatou. En daar heeft hij natuurlijk een artiestennaam van gemaakt. Dat bekt wat makkelijker, George Michael. En ja, geweldig artiest natuurlijk, hè. Qua zanger staat hij echt aan de top, hoor. Ik heb hem wel eens live gehoord zo op in zo'n grote zaal in de Royal Albert Hall zelfs. En die weet die muis stil te krijgen met zijn krachtige stem. Het is een hele goede zanger, maar ook heel gevarieerd. Mooie nummers gemaakt. Niet veel nummers gemaakt, want een hele tijd heeft hij ook problemen met zijn platenmaatschappij, waardoor er dus ook weinig uitkwam. Patience, dat is ook een nummer, dat heet geduld, dat heeft daar ook een beetje mee te maken. Dus dat is wel heel spijtig, want hij is natuurlijk jong overleden en heeft dan betrekkelijk weinig nagelaten qua muziek natuurlijk. Maar goed, wat we hebben, dat is echt de moeite waard. Goed, eens even kijken. Ja, een muzikale middag in de Kasteeltuin. Dat is er aankomende zondagmiddag voor de liefhebbers. Dan zijn er twee acts die treden op. Het duo Chant des Argets en Hike in the Forest. En dat begint om 14:00. En deze artiesten wisselen elkaar elk half uur af. En de toegang is zoals altijd gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. In het koetshuis nabij de ingang van de tuin kan men terecht voor drankjes. Kijk voor meer informatie even op kasteeltuinassenburg.nl. Dus Hike in the Forest speelt dan. En ik denk dat ze dit nummer ook wel gaan uitvoeren.

Leuk nummer van André van Duin, want het is zomer. Ja, het is al een tijdje geleden opgenomen, dat kon je aan de tekst horen. Want hij had het over Fred Emmer op tv. Fred Emmer, ja, een ontzettend bekende nieuwslezer. Heel correct, die maakte eigenlijk nooit een foutje. Dat was geweldig altijd. Ja, en ja, de zomervakanties die zijn echt nu begonnen. Hè. En in Nederland wordt alles keurig geregeld. En ook die zomervakanties, de data voor de zomervakanties 2026 staan vast. Uw school mag hier niet van afwijken, lees ik hier. Ja, want het is allemaal keurig opgedeeld.

nemen. En dan, ja, dat vind ik toch minder leuk. Dit vind ik prima weertje. En als ik zo naar buiten kijk, het ziet er allemaal heel mild en gezellig uit. Goed, het laatste nummer al bijna.

Secret Love van het orkest van James Last. En ja, dat is het laatste nummer van dit eerste uurtje van de ochtendmix van deze vrijdag 3 juli. Na 11 uur ben ik terug met het tweede deel. En dan gaan we gewoon door waar we nu gebleven zijn. Tot zo dan.

De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands

0: Nederlands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De bekende openingstune. Luisteraars, welkom of welkom terug als je het eerste uur ook geluisterd heeft naar deze ochtendmix van vrijdag 3 juli. Begonnen met een heel vrolijk nummertje. De groetjes uit Rio van Willeke Alberti. Ze verwees daarin naar ome Jan, want dat was ook een geweldig nummer natuurlijk. En ze had het ook over een zwaar bewaakt hotel. Een zwaar bewaakt hotel, dat is natuurlijk een eufemisme. Een verzachtende uitdrukking voor de gevangenissen. En die gevangenissen in Zuid-Amerika. Nou, ik kijk wel eens naar het programma Ewout in de gevangenis. Ewout, gevaarlijke gevangenissen. Ewout Genemans. Hij bezoekt en overnacht ook 's werelds meest beruchte en overbevolkte gevangenissen. Laatst zag ik er ook weer eentje en je denkt, jongen, een zwaar bewaakt hotel. Hotel is geen sprake. Het is ongelooflijk. Ik vind dat programma toch wel heel bijzonder. Hij brengt dan een nacht door in gevangenissen in El Salvador, Paraguay, Madagaskar, Mexico. Ja, noem al die landen maar op. Rio weet ik niet waar wil ik over. Maar het is echt geen pretje in zo'n gevangenis. En de straffen die zijn ook heel langdurig. Dus je zit er heel lang vast en eruit komen, ja, dat is bijna niet mogelijk. Het is heel bijzonder altijd. En je ziet ook hoe hij vaak onder de indruk is van de omstandigheden. Dat zie je aan zijn gezicht dan. Maar ja, hij maakt dan toch een documentaire. En vooral dat overnachten. Hij zegt altijd, ja, ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Dat lukt dan niet door de herrie. Want de lichten die blijven altijd aan. Het is altijd warm. Maar Willeke heeft er een heel vrolijk nummertje over gezongen. Dus dat kan natuurlijk ook. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Nou ja, Willeke Alberti begonnen met wat Hollands. Laten we gelijk maar even het rondje Hollands aanpakken. Dan komt hij aan.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

waren achterin volgens natuurlijk Corrie Konings en Frans Bauer. Sorry. Even een slokje water nemen. Ja, ons geluk. Ja, en die tekst. Ja, dat is toch helemaal waar wat hij zingt. Dat, het draait al toch om geluk. En hoe je je voelt en hoe je in het leven staat. Je kan inderdaad de juwelen dragen. Velen zingt hij. Maar met juwelen alleen ben je er natuurlijk niet. Het is best leuk af en toe wat misschien om te doen. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk, als je goed afpelt alles, om toch andere zaken. En dat heeft Frans geweldig op papier gezet en gezongen natuurlijk. En daarvoor, morgen komt alles goed van Corrie Konings en Help. Positief nummer ook. En dat past helemaal een beetje bij het tijdstip wat we nu hebben. Het is mooi weer. En ja, er worden allerlei zaken georganiseerd. En een van die leuke dingen, die ik vind ik tenminste, dat is die buurtcamping in Beverwijk. Want die is dit jaar weer terug. Na een geslaagde eerste editie in 2025... keert de buurtcamping terug naar het Willem-Alexander-plantsoen in Beverwijk. Van vandaag af, vrijdag 3 juli dus, tot en met zondag 5 juli... toveren de buurtbewoners het park opnieuw om tot een gezellige mini-vakantiebestemming voor en door Beverwijkers. Dus je hoeft helemaal niet ver weg te gaan om het toch heel erg naar je zin te hebben. Dat kan gewoon bij jou in de buurt. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Samen ontbijten, lunchen, barbecuen. Nou ja, de sfeer is geweldig. En het is natuurlijk vlakbij, maar je bent toch even lekker uit de sleur. Je zit eigenlijk in je eigen wijk, maar toch is het heel anders opeens geworden. Dus ik vind dat een heel leuk initiatief, deze buurtcamping, die dus dit weekend losgebarsten is.

Cat, ja, Piet Veerman, de stem, onmiskenbaar natuurlijk, Marie Paya. Ja, ik had het net over in het eerste uurtje over die muzikale middag in de Kasteeltuin. Dat is aankomende zondagmiddag. Maar vanmiddag is er ook al een muzikale iets te doen in de Dorpskerk, in Heemskerk. En dat is, ja, dat gaat dan over klassieke muziek, fluiten, cello en orgel. Dus ja, bent u een liefhebber van deze muziek, dan kunt u in de Dorpskerk terecht vanmiddag om 3 juli is dat dus vanmiddag. 3 muzikanten voor een zomerconcert. Ja, een fluitiste, de cello en het orgel worden gespeeld door de vaste organiste Anja van der Ploeg. Het begint om 3:30 en het duurt tot 4:15. Het is ja, allerlei bekende klassieke componisten die komen aan bod. Vivaldi, Bach, Händel, noem ze allemaal maar op. De bekende namen en die worden dan prachtig gespeeld door deze 3 muzikanten. Nou, het is tijdens het concert vraagt de organisatie ook aandacht voor de actie Adopteer een orgelpijp. Het betreft het gerestaureerde knipscheurorgel in de Dorpskerk in Heemskerk. Het oudste orgel in de oudste kerk van Heemskerk. De Dorpskerk is de hele zomer open overigens, op weekdagen van 3:30 tot 4:30. Bezoekers kunnen eventueel een kaarsje opsteken, even tot rust komen en genieten van het historische interieur. Na afloop van het concert wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd voor de onkosten. En natuurlijk wordt er aandacht gevraagd voor dat adopteren orgelpijp. Dus voor de liefhebbers van licht klassieke muziek is dat natuurlijk ja, echt genieten geblazen vanaf vanmiddag 3:30 in de Dorpskerk. Goed, klassieke muziek komt vaak niet aan bod hier natuurlijk. Maar 1 uitzondering kan ik wel maken. Dat is bijvoorbeeld dat prachtige nummer De Bolero. Van, gespeeld door Thijs van Leeren, Ravels Bolero. Dat is een hele speciale dans. En Thijs van Leeren heeft daar een prachtige ja, een nummer van gemaakt. De dwarsfluitist Thijs. Hij is nog steeds volop bezig met zijn groep Focus. Ja, daar is hij nog steeds vanaf het begin bij. En ze zijn nog steeds bezig met allerlei ja, bijzondere projecten. Onder andere een Focusmuziek. Die wordt dan in het concertgebouw gebracht. Thijs hoopt er nog net op tijd bij te zijn om daarna te kunnen luisteren. En ja, het is een geweldige band natuurlijk. Jan Akkerman zat er in de tijd ooit bij. Dat was toen de tijd de beste gitarist ter wereld werd hij genoemd. Hij liet Jimmy Page en Eric Clapton die liet hij achter zich. Dat is ongelooflijk natuurlijk. Maar Thijs en Jan, ja, die konden niet zo goed door 1 deur. Dus op een bepaald moment is dat gestopt. Maar Thijs Verleer is gewoon vrolijk verder gegaan met zingen en jodelen, niet te vergeten. En ja, het nummer wat hij bracht bij de Ravels Bolero, dat komt eigenlijk uit een film. Hè. Die film Ten met Bo Derek. Een hele bijzondere film is dat. Maar het gaat nu om de muziek. Komt hij aan, de Ravero, de Ravels Bolero moet ik zeggen.

Nou ja, dat was toch wel heel bijzonder, hè? Thijs van Leer en zijn uitvoering van de Bolero van Maurice Ravel. Het muziekstuk komt al uit 1928. En ja, je moet het eigenlijk in zijn geheel eens beluisteren. Het originele stuk bedoel ik dan. Dat is heel bijzonder. Het begint heel zachtjes en het heeft een beetje een hypnotiserende werking. Het wordt steeds luider, het ritme. En ja, het is eigenlijk uitgegroeid tot een van de meest populaire klassieke werken ooit, hè. Het is echt heel bijzonder, want dat ritme, hè, dat onveranderlijke ritme, dat is zo prominent. En die snare drum, die speelt het ritme maar liefst 169 keer met 4000 trommelslagen. Dus dat is ongelooflijk. Het is echt een heel bijzonder stuk. Echt de moeite waard om dat eens helemaal af te luisteren op een, als je daar een keer zin in hebt natuurlijk. Even door met wat anders. Een beetje rustig nu, anders wordt de overgang te groot.

How Deep Is Your Love, The Bee Gees. Ja, wat is dit toch een geweldig goed nummer, hè? Een van de vele, hoor. Ja, iconische kopstem, hè? Oftewel falsetto van Barry Kip. En ja, ze zeggen wel eens toeval bestaat niet. Maar ja, ik weet het niet. In 1974 waren ze bezig met opnames voor dat nummer Nights on Broadway. En op aandrangen van de producer, op aandringen van de producer in de tijd, schakelde de van nature, ja, baritonzingende Kip over naar het hoge register. Wat leidde tot, nou ja, deze legendarische reeks van discoklassiekers. Dit was er eentje van. Hè. Er zijn er nog vele geweest natuurlijk zo. Midden jaren 70, begin jaren 80. Echt met die prachtige, ja, die iconische kopstem. Dat is echt prachtig bij dat nummer passend. En dit was daar een geweldig voorbeeld van. Blijven nog een beetje in die sfeer met Michael Bublé.

Ja, hoe je een nummer kunt bewerken, hè? The Way You Look Tonight. Dat is een hele bekende standaard song, maar dit is een prachtig arrangement, gezongen door de Canadese zanger Michael Bublé. En die is eigenlijk in de voetsporen van die andere crooners gekomen. Hè? Dat is bijvoorbeeld Frank Sinatra, Dean Martin. Dat soort werk, dat zingt hij ook tijdens zijn optredens. En op zijn album staan er ook de nodige nummers. Dat is prachtig natuurlijk, want een ander publiek, een jonger publiek, maakt dan weer kennis met dit soort nummers, want die zijn echt de moeite waard. Dus als je Michael Bublé zegt, dan kom je al gauw in de buurt van Frank en Dean. En die gaan we dan ook even draaien. Frank Sinatra uit 1966 met een heel populair nummer waar die heel veel succes mee had, That's Life. En daarna dat bekende nummer, ja, dat is denk ik het meest bekende nummer van Dean Martin, Everybody Loves Somebody Sometime.

Op elk potje past een deksel in het Nederlands. Hè? Everybody loves somebody sometime. I think it sometime is now. Mooi gezongen door Dean Martin. En ja, je kon echt het verschil horen met Frank Sinatra. Hè? Dean Martin is veel relaxter als hij zingt. Die neemt het allemaal veel minder serieus. Sinatra is super geconcentreerd en gefocust. En die neemt alles bloedserieus. Maar die twee konden toch prima door één deur. Omdat Dean Martin die wist hoe hij met Sinatra moest omgaan. Dat was geen makkelijke man, maar hij wist er precies mee om te gaan. En dat ging altijd wel goed. Goed, dat waren wat leuke nummers uit het verleden. Ik wil nog eventjes een tip geven, want in het Noord-Hollandse Dagblad staan altijd een hoop tips voor activiteit in de omgeving. En deze wil ik eigenlijk toch nog eventjes meegeven. Dat is de zeepkistenrace van vanavond. Ja, de 75e editie van de zeepkistenrace wordt vanavond vanaf 7 uur gehouden in het Inwijkerzee in het dorp. Vanaf de strandopgang bij Hotel Zonnevank. Tot aan de finish in de Zwaanstraat gaan de wagens weer in sneltreinvaart naar beneden. Naast de 3 prijzen voor de snelste deelnemers en een prijs voor de snelste deelnemer jonger dan 14 jaar, is er ook een schoonheidsprijs en pechprijs voor Peter Pech te winnen. Kijk voor meer informatie even op wijkaanzeep.nl.

nu. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Aart van Ommeren. Volgende week gaan we weer vrolijk verder met een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Vooralsnog, maak er een gezellig en leuk weekend van. Ik denk qua weer dat het wel gaat lukken. We gaan eruit met wat instrumentale muziek. Tot de volgende keer. Dag hoor.

0: een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond.

0: zelfs op het puntje van de bier.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
4: Eindeloos Eimond.
3: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
5: Nou, dan gaan we dan, hè?
6: Ja.
5: Ja, voor het eerst uit de nieuwe studio. Nou, dat is nieuw. Afgelopen dinsdag afscheid genomen van de Spanenstraat. En nu zitten we hier, zeg. En we hebben nog even geruild. Frank doet lekker de techniek.
6: Ja.
5: En daar ben ik heel blij. Frank Koning, dames en heren, aan de knoppen.
6: Zo is dat. Of we gaan niet naar de knoppen, maar we blijven maar aan de knoppen zitten.
5: We blijven aan de knoppen zitten. En we hebben alle vaste onderdelen. We gaan zo meteen natuurlijk beginnen met die regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. De tip van Joost hebben we ook nog. En nou ja, de confrontatie komt langs. Het regionieuws hebben we ook nog. Dat gaat Frank allemaal voor u lezen. En nou ja, dus kunnen we gewoon lekker beginnen.
6: Zo is het.
5: Zullen we doen?
6: Ja.
5: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: drie nummers, 3 uit 68, 78 en 88 op deze datum, 3 juli. Het
1: was wel een soort staatsgreep van jou, hè, twee van de Stones.
0: Nee hoor.
1: Dat heb je gemanipuleerd.
0: Nee, het zogenaamde PT. Pure toeval.
1: Puur toeval. Op nummer 1968...
0: Springende Jaap Flits.
1: Was het Springende Jaap Flits, Jumping Jack Flash. Ja. Van de Stones, toen ze eigenlijk na het toch een beetje mislukken van The Satanic Majesty's Request, met al dat psychedelische gedoe en gefreak en gedoe, toch weer teruggingen naar waar ze goed in waren, namelijk rock'n'roll spelen. En ik vond het fantastisch dat ze dit weer gingen doen. Jumping Jack Flash is 1968. Daarna 78, weer de Rolling Stones. Miss You, hè?
0: Miss You.
1: Hij wilde een beetje op Barry Gibb lijken. En zodoende.
0: Het is in die discotijd. Ik vond het een enorme tegenvaller. Ik moet zeggen dat heel langzamerhand is die antipathie tegen het nummer een beetje weggegleden. Maar jeetje man, als ik dan bij een concert was en begonnen ze weer... You feel like singing? En dan begin je...
1: Ja, ik vond het een van de zwakkere dingen van de Stones. Maar goed, dat is onze mening. En die mag u voor lief nemen. U mag hem ook negeren. En dan Dirty Diana uit 1988. Dat was Michael Jackson. Die stond toen op nummer 3 in de Nederlandse hit.
0: Ik geloof dat dat alweer zijn derde single was van de LP Bad.
1: Ah, van Bad al?
0: Ik geloof dat die van Bad was.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, die stond toen nummer 3 in de Nederlandse hitpuree.
0: Oké. Ja.
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
3: Die purple zal het zijn, ja. Ik heb hem in mijn handen, dankjewel. De tip van deze week. Vanaf de Breestraat weer in Beverwijk. De nieuwe LP van Deep Purple. En daar zijn we blij mee, want al sinds de jaren 70 gaat Deep Purple mee. En nou, het is toch wel een instituut inmiddels. 5, 6 decennia inmiddels. Ja, zolang 69 wordt er in mijn oren gefluisterd. Kan je nagaan. Zo oud zijn, gaat de band al mee. En ze bestaan nog steeds, we maken platen. Nog steeds, de bezetting is er een wisselt af en toe, maar je hoort echt wel bij de eerste toon van hey, dat is Deep Purple. En de nieuwe plaat is weer lekker ouderwets, jaren 70 geluid. De mannen hebben er zin in, dat hoor je. En hij komt op, hoe kan het ook anders, op paarse vinyl. Dus mijn tip van deze week, de nieuwe LP van Deep Purple. Ga lekker luisteren.

0: Ja, niet het beste nummer wat erop staat. Maar ja, dit was de nieuwe single van vorige week. Had ik hem eruit in staan. Ik had hem eigenlijk nog niet gehoord. Stom, anders had ik een ander nummer uitgekozen. Maar goed, Guilt Tripping heet het nummer. En het is dus van het nieuwe album van Deep Purple. Op Purple vinyl. Wat er dus nu vanaf nu in de platenwinkel ligt. Ik denk, jij hem niet gaat kopen.
1: Ik weet zeker dat ik hem niet ga kopen. Nee.
0: Je weet zeker dat je hem niet gaat kopen.
1: Nee, ik vond de oude Purple, dus in de tijd van Speed King, de Child in Time, Smoke on the Water. Ik heb ze ook live gezien, eind jaren 80 geloof ik was dat. En toen was het echt... ik heb ze trouwens 2 keer live gezien. 1 keer hebben ze de oude Reizen wat afgebroken, omdat ze maar 3 nummers speelden. En toen dachten dat ze weg konden gaan.
0: Ja.
1: En later nog een keer in Ahoy. En dat was wel een goed optreden.
0: Okay. Goed, we gaan wat we altijd ook doen, dames en heren. Dat is gokken. We gok altijd in dit programma. Dat is namelijk dat we... Ja, we gaan vertellen van... We hebben een jaar. Dat heeft onze collega Art nu uitgekozen.
1: Aard, sorry.
0: Neemt u mij niet kwalijk. Aard heeft het uitgekozen.
1: Neem me niet kwalijk, maar hij wel. Zijn toon komt uit zijn oren.
0: Is dat zo?
1: Ja, ga maar naar... luister maar, ga maar achter de microfoon. Aard, daar komt hij.
2: Nou ja, Ruud, het foutje snel gemaakt worden, niet erg. Kijk, volgende keer beter.
1: Oh, hij is wel vergevingsgezind.
2: Ja, natuurlijk.
0: Aard van Ommeren, dames en heren, de vrijdag presentator van de ochtendmix. Laten we dat ook eens vertellen.
1: Welk jaartal heb je gekozen?
2: Ik had 1980 gekozen.
1: En nummer?
2: Nummer 8.

0: Dat is dan weer lekker, want ik zit bij zijknat nu hier.
1: Ja, nou, dan moet je...
0: Stroomwater, wat is dat nou goed voor je?
1: Moet je maar onder het aftakje gaan zitten.
0: Ben je een beetje water hier doorheen gooien? Dat kan je toch niet maken? Met een nieuwe studio, dan ga jij er een golf water doorheen gooien. Ja, dat kan je niet maken.
1: Dat moeten ze tegen kunnen. Dat moeten ze tegen kunnen.
0: Oh, dat moeten ze tegen.
1: Goed, nummer 8 uit 1980 in de top 100. Wat betreft de top 40 jaar overzicht.
0: Ja. En ik heb nummer 4 gekozen. Ik ben benieuwd wat het is.
1: Nou, maak je borst maar weer nat. Oh, je bent al nat, hè?
0: Ja.

0: Nou, tevreden met je keus, Ruud?
1: Ja, ik vond het niet verkeerd. Ik vind het wel een goed nummer. Barbara Streisand. Oftewel, zoals wij vroeger plagerig zeiden, Barbara Dreefstand of Barbara Splijtstand.
0: Ik zei wel eens Barbara Streisand.
1: Maar... Ja, dat maakt ook niet uit. Maar Barbara Streisand, toch een van de betere, van de mooiste stemmen die de muziek in de afgelopen decennia voortgebracht heeft. En die vrouw die kon echt alles zingen. En ze is ook nog steeds actief. Ze heeft een tijdje geleden nog weer een album gemaakt met allemaal duetten erop. Waaronder zelfs een duet met Paul McCartney. Dus dat is toch wel de moeite waard.
0: En die plaat heb je jou gekocht?
1: Nee. Nee, ik heb wel LP's van haar. Want ik heb natuurlijk regelmatig zolders opgeruimd en zo. Dus ik heb wel ergens mijn LP's van haar. Maar zelf kocht ik die niet.
0: Nee. Goed. Het is goed, vijf over half.
2: Ja. Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Nu de provincie akkoord is met de tijdelijke asielopvang van sportpark De Elta, moeten veel inwoners van Zandpoort-Zuid aan de nieuwe situatie wennen. Het is nog niet duidelijk welke stappen kritische omwonenden nog willen zetten. Stichting Het Andere Geluid kijkt intussen vooruit. De stichting roept het dorp op om samen te werken en de nieuwe inwoners vriendelijk te ontvangen. Het besluit om tijdelijk 200 vluchtelingen op te vangen hing al even in de lucht. De plannen van de gemeente voor het sportpark zijn inmiddels concreet. Er komen tijdelijke gebouwen van 2 verdiepingen voor maximaal 10 jaar. Daarna moet het terrein weer teruggegeven worden aan de natuur. Volgens de planning van de gemeente wordt de omgevingsvergunning hiervoor in het najaar van 2026 aangevraagd. Een mooie fietstocht door het prachtige Noord-Hollandse duinreservaat. Dat is de Duinentocht. Op zaterdag 25 juli... organiseert Le Champion deze mooie zomerse rit weer. Met routes van 50, 75 en 100 kilometer wordt er voor elk fietsniveau een mooie route uitgezet. Met volledig uitgepeilde routes, goede verzorging en enthousiaste vrijwilligers kan er vanaf de fiets ontspannen worden genoten van het natuurlandschap van Noord-Holland. Alle afstanden starten vanaf zomers aan het bos in Castricum naar het noorden. Het goede doel van de Duinentocht is Fonds Gehandicapte Sport. Voor mensen met een handicap is het helaas niet vanzelfsprekend om te sporten. De droom van Fonds Gehandicapte Sport is dat iedereen met een handicap dicht bij huis kan sporten. Om mee te helpen aan deze droom kunnen deelnemers een vrijwillige donatie doen bij hun inschrijving. Wil je mee fietsen op zaterdag 25 juli, dan kun je je inschrijven voor 24 juli. 12 uur via www.lechampignon.nl/duinentocht. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli vindt weer de jaarlijkse thuisvlindertelling plaats. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen. Met slechts 15 minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage. De telling wordt georganiseerd door de Vlinderstichting en geeft inzicht in hoe het gaat met vlinders in tuinen en wijken. Meedoen is eenvoudig. Tel 15 minuten alle vlinders in je tuin of op het balkon. Kies een zonnig moment tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Geef je waarnemingen door via tuintelling.nl. En ook als je geen vlinders ziet, is dat waardevolle informatie. Wie vanaf vanavond laat op de A... Oh nee, dat is dan weer de volgende. Eerst een pingeltje, ja. Ja, heb je wel eens. Wie vanaf vanavond laat op de A1 richting Amsterdam wil rijden, moet rekening houden met extra reistijd. Vanaf dat moment voert Rijkswaterstaat een groot onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. De werkzaamheden duren bijna de hele zomer. De werkzaamheden starten vrijdag 3 juli om 23.00 uur, oftewel 11 uur 's avonds. En ze duren naar verwachting tot maandag 17 augustus 5 uur in de ochtend. In de andere richting blijft de snelweg wel open. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen, verkeersmaatregelen en een half uur tot een uur wel extra reistijd. Ook roept Rijkswaterstaat weggebruikers op om, als het kan, buiten de spits te rijden, thuis te werken en samen of met het openbaar vervoer te reizen. Een automobilist is afgelopen nacht langs de N9 ter hoogte van Alkmaar in slaap gevallen en in een greppel beland. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 2:30 op de Martin Luther Kingweg in de westelijke ringweg van Alkmaar. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het voertuig raakte wel beschadigd en ook werd een bord langs de weg geraakt. De auto had schade en moest door een berger worden weggehaald. Volgens de politie was de bestuurder niet onder de invloed. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft woensdag de eigenaar van een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden aangehouden voor verhoor. De man wordt verdacht van zwarte handel in vis. Ook werd bijna 60.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Naast de contante geldbedrag namen de rechercheurs ook administratie van het bedrijf in beslag. En tot zover het regionieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: Het weerbericht van Rico Schreuder, jawel. Vandaag zijn er perioden met zon, maar ook af en toe een beetje wolken, maar het blijft wel droog. De westenwind is matig en het wordt zo'n 21 graden. Komende weekend blijft het droog en zijn er periodes met zon. Morgen is het 24 en zondag ongeveer 22 graden met een matige westenwind. Na het weekend neemt de buienkans toe, maar geregeld schijnt ook de zon. Later in de week nemen de neerslagkansen af en schijnt vaker de zon en wordt het geleidelijk weer wat warmer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Dan zijn we weer een staatsgreep, hè? Twee keer Stones en nou Status Quo weer. Wat is er met jou?
1: Nou, het is twee keer Stones, dat is mijn schuld niet. En de Status Quo is het liedje van de Sidekick. Dus het is heel simpel.
0: Dus, had je wel even een jingle ervoor moeten...
1: Ja, maar dat komt na het nieuws en dan... vond hem wel goed. Eindelijk nieuws en dan Pats.
0: En Pats. Maar welk nummer was dit? Hoe heette dit?
1: Mystery Song.
0: Mystery Song.
1: Ze weten zelf ook niet hoe het heet.
0: Nee. Ik vond het ook een mystery. We hebben een band uit de 60's, dames en heren. Uit het psychedelische tijdperk. Stevie Winwood. Die ging uit de Spencer Davis Groep vandaan. Ging een ander bandje beginnen. Dat heette Traffic. Die zijn kort bij elkaar geweest. Toen een tijdje uit elkaar. En toen weer bij elkaar gekomen. En toen hebben ze een prachtig live concert gegeven. En van dat live concert heb ik nu een nummer dat heel erg lekker klinkt. Vind ik persoonlijk. Empty Pages.

0: Ja, het nummer stond oorspronkelijk op de LP John Barleycorn Must Die. Dat is een LP uit de 70e jaren. En dit is, ik weet niet precies wat hier het liveconcert plaatsgevonden heeft, maar ze zijn in ieder geval weer bij elkaar gekomen en hebben een lekker concert gedaan. Ik heb het hele concert gehoord. Best wel lekker. Ja, je moet ervan houden. Frank houdt er niet van. Maar goed, maakt niet uit. Empty Pages was een prachtig nummer. En Traffic bestond dus uit Steve Winwood op piano. Dan hadden we Chris Wood. Die was er ook nog bij. Dave Mason. En natuurlijk drummer Chris Capaldi. Dat waren ze. We gaan naar nummer 10.
1: Jim Capaldi, toch? Of,
0: nee, Chris.
1: Chris Capaldi? Gaan we opzoeken.
0: Ben ik nou in de war?
1: Ik weet het niet.
0: Volgens mij kreeg je Jim Capaldi. Nee, Chris. Hij heette Chris volgens mij. Of Jim. Nou ja, ga het opzoeken. Maakt het allemaal uit. Nummer 10 uit de top 100 van 1980, Frank. Zullen we die eens doen?
1: Weet je het heel zeker?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb gezegd nummer 10. Dus
1: ik heb het even snel opgezocht.
0: Ja?
1: Jim Capaldi.
0: Jim Capaldi.
1: Yes. Nou. Je had hem opgezocht? Uitgezocht bedoel ik?
0: Ja, ik had hem gekozen, denk ik.
1: Oké, twee zusjes.
0: Oké.
1: Weet je het al?
0: Maywood.
1: Maywood. Karen en Alice.
0: Ik vind die eens verkeerd hoor.
1: We later heel veel ruzie gehad, hè. Dat is al leed na.

0: al zei, hè, die sukkels die 's nachts om 5 uur nog over straat zo zwalken.
1: Ja,
0: nee,
1: die,
0: om dan die flinkers die om 's morgens om 5 uur over straat.
1: Al overslaan. Ja. Ja, maar die op weg zijn naar een visstekkie.
0: Ja, zo is
1: dus dat.
0: Dat
1: kan ook, hè?
0: Goed.
1: Goed, we hebben nog 1 plaat. Die heb ik uit mogen zoeken. Dat was nummer, wat zei ik ook alweer?
0: 34.
1: Nummer 34 van de top 100 uit 1980.
0: Ja.
1: En dat is er eentje van de Police.
0: Oh, niet verkeerd.
1: Nee. Nummer heet Don't Stand So Close To Me. En bij ons zit er een tafel tussen. Dus
0: ja, dus komt, maakt niks uit.
1: Goed. Straks in de 2e uur meer nieuws. En ook nieuws over het Jutterspad van aanstaande zondag in Wijk aan Zee. De eerste Police. Ga lekker een kopje koffie inschenken. En we zien elkaar aan de andere kant van het nieuws. Van
0: beloof je dat?
1: Ja, ik blijf.
0: Oh.
1: Is goed. Doe. Tot zo.
0: Nee.

0: elke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Ja, daar zijn we weer. We hebben weer afgetrapt. We hebben het wereldnieuws weer tot ons genomen. En zo
5: ja, wat vind jij nou van die stageplaatsen? We hebben het er net over. Trudy Duin is aangeschoven. Trudy, welkom.
6: Dankjewel.
5: We gaan het zo direct hebben over het Jutterspad. We hadden het over die stagevergoedingen. Wat vind jij ervan?
4: Ik vind dat niet meer dan normaal.
5: Ja. En jij, Trudy?
6: Nou, ik ook.
5: Jij hebt een eigen bedrijf? Heb je stagiaires?
6: Nee, ik heb
5: in de microfoon.
6: Maar misschien ga ik het nog wel eens doen hoor. Maar ik heb geen stagiaires. Okay. Maar ik vind het wel heel terecht.
5: Ik vond het zelf een heel goed idee.
6: Ja, zeker.
5: 700 euro per maand voor als stagevergoeding. De helft door de regering te betalen. De helft door de werkgever. En belastingvrij.
4: Ja. Prima. Goed idee. Helemaal goed. Gaan
5: goed
4: we
5: idee.
4: Doen.
5: Ik ga de politiek in, jongens.
4: Ja, we gaan het doen. Maar goed, wij gaan het nu verder niet over stagevergoeding hebben. Wat vind je eigenlijk van de ruilen van Eimond 360. Nou ja, oké. We gaan vrolijk verder. Met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Oftewel de Pleiners tegen de Dijkers. De Mot tegen de Rockers. En wat iets meer zei. Oftewel de Beatles tegenover de Stones.
7: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: hij kan wel zo hoog, hè?
1: Dat zie je wel. Ik red het nog, ja. Ja, ik red het nog. Af en toe. Als ik een beetje inzing en zo en alles. Back in the USSR. Dat was alleen de openingstrack van The White Album uit 1968. Gespeeld door drie Beatles, want Ringo was er niet. Ringo was even boos weggelopen. Die ging op vakantie, op een jacht van Peter Sellers. En die was gewoon weg. En dus drumde Paul McCartney en de rest.
2: Is history.
1: Is history.
2: Ja.
1: Juist. En van de Stones, Living in a Ghost Town. Dat, ja. Dat was een van de recentere...
2: Ja, dat was het coronanummer, hè?
1: Ja, ja, precies. Hebben we ook nog een hit van gemaakt, toch?
2: Ja, we hebben er ook nog een hitje van gemaakt. We hebben er nog een nummer van gemaakt. Maar de Stones maakte dit dus in afzondering.
1: Ja.
2: Op verschillende plaatsen in de wereld. En dan speelden ze dat met elkaar, speelden ze dat in. En dit werd Living in a Ghost Town. En dat was vanwege het feit dat na een bepaald tijdstip... s'avonds men niet meer op straat mocht.
1: Ja.
2: Vandaar. Goed.
1: Goed, we gaan het hebben over een fantastisch evenement, dames en heren. Dat
2: de zeepkistrace.
1: Elk jaar weer in Wijk aan Zee plaatsvindt. En meneer Koning, wilt u nou niet prostate de mensen op het verkeerde been zetten? Wij gaan praten over een fantastisch mooi initiatief. Wat intussen ook navolging verdient in als gluren bij de buren en dat soort dingen. Maar in Wijk aan Zee doen ze dit al... 25 jaar, toch, Trudy?
3: Op zijn minst. Misschien wel veel, veel langer.
1: Misschien al veel langer.
3: Ja.
1: Ooit ontstaan door een initiatief van Bert Kistjes. Wat heeft die man eigenlijk niet bedacht, zou je bijna kunnen zeggen. Bert Kistjes is daar ooit mee begonnen. En het is zo langzamerhand uitgebreid tot een fantastisch evenement. Met live muziek in tuinen en huiskamers. En waar dan ook, in Wijk aan Zee. Op hoeveel locaties, Trudy?
3: 24 inclusief Café de Zon met de jam session.
1: Oh ja.
3: 23 aparte locaties.
1: Aparte locaties.
3: Ook in de kerk, in de Moriaan, tuinen, woonkamers.
1: Ja, en het mooie is dat de muziek is uitermate gevarieerd. Hè? Ja, want je kunt echt van alles verwachten.
3: Ja, ongelooflijk. Iedereen die zich aanmeldt, je moet wel een beetje kunnen spelen en zingen.
1: Ja.
3: Maar dan, die is welkom.
1: Ja, kun je een kleine hint geven van wat de mensen zo al kunnen verwachten?
2: Een zogenaamde bloemlezing.
1: Een bloemlezing. Ja.
3: Heel veel covermuziek.
1: Ja.
3: En uit de jaren 70, 80. Dat valt me trouwens op hoeveel mensen toch ervoor kiezen om voor de oudere muziek te gaan.
1: Ja.
3: Maar ook een symfonisch blaasorkest, Tata Steel. We hebben singer-songwriter. We hebben mensen die ook eigen muziek maken. We hebben Glitz, we hebben Max. Een bandje uit... Glitz, een heel jong bandje uit Beverwijk en Wijk aan Zee.
1: Ja,
3: Max,
1: zijn we fan van.
3: Ja, jongens van 17, 18 jaar.
1: Ja.
3: En misschien zelfs nog een 16. Nou, ik vind het echt allemaal geweldig.
1: Ja, wat die in een paar jaar aan ontwikkeling hebben doorgemaakt... is echt fantastisch.
3: Ja,
1: fantastisch. Zelfs Brian May van Queen is onder de indruk van ze.
3: Ja.
1: Ja, maar fantastisch. En jij doet zelf ook mee. Jouw tuin is ook beschikbaar natuurlijk.
2: Ja, in de tuin. In de tuin van Duin.
3: Ja.
1: In de tuin van Duin. Ja, dat is leuk hoor. En wat, nou ja, goed, wat heb jij? dan gaan we een beetje eigen reclame maken natuurlijk.
2: Nest bevuilen.
3: Mag af en toe wel.
1: Ja.
3: De Ruud Jansen Band en Friends. Nee, Ruud Jansen en Friends. Zo, dat moet ik zeggen.
1: Ja.
3: En jullie zijn vorig jaar ook bij ons in de tuin geweest. En we waren zo onder indruk. En voor jullie speelt Rolling Dodge, Frank.
2: Ja.
3: En er zijn zo verschrikkelijk veel goede acts. Zoveel goede muzikanten.
2: Wat leuk is ook dat mensen graag komen. Hè?
3: Ja.
2: Het is, het lijkt wel alsof er is geen wachtlijst wat betreft adressen. Maar wel van artiesten, geloof ik.
3: We zitten nu op 40 acts. Hè?
2: Ja,
3: 40.
2: En allemaal een beetje uit de regio.
3: Ja, en zelfs een heel groot symfonisch blaasorkest.
2: En waar gaan die heen?
3: Die gaan naar de Moriaan.
2: Oké, kan haast niet anders. Nee. Kan niet bij Bert Kistjes in de woonkamer.
3: Precies.
1: Nee, maar de Moriaan deed nooit mee, toch?
3: Deed heel af en toe mee.
1: Ja, en nu, omdat het vorig jaar natuurlijk met het blaasorkest een beetje misging vanwege de regen.
2: Ja,
3: vooruitzicht.
2: Hoogoverbent, of zo.
3: Ja.
1: Nou ja, het is oorspronkelijk de Hoogoverharmonie.
3: Ja.
1: En dat heet dus tegenwoordig het Tata Symfonisch Blaasorkest. Ik vind het trouwens fantastisch dat ze dat in stand houden hoor. Want het is echt, dat is echt wel de moeite waard. Het is een prachtig orkest. En zeer de moeite waard om daar ook even te gaan kijken. Ja.
3: Rob en ik, mijn man, die fietste afgelopen zondag door de duinen naar Johanneshof. En wat speelde daar? Het jeugdorkest van Tate Steele wisten we niet.
1: Nee.
3: Maar ze zijn echt heel goed bezig.
1: Ja.
3: En het is een opleidingsorkest. Dus ook mensen die willen leren muziek maken. Ik weet niet of je dan bij de Tate Steele moet werken, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
3: Nee, maar het was in ieder geval...
2: Het was wel zo.
3: Het was heel mooi. En ik wilde ook nog even zeggen dat we ook al Latin muziek hebben. We blues, rock, we hebben folkmuziek. We hebben zelf geschreven nummers, muziek en tekst. Drie koren treden erop.
1: Zo.
3: Leo en Friends, we hebben Ukuzola, hè? Als
1: ja.
3: Afrikaans muziek. We hebben Vrijuit zingen. We hebben natuurlijk Wasmank, hebben we.
2: Wasco.
1: Wasmank.
3: Ja, Wasmank ook, maar ook Wasco.
2: Wasco, ja.
3: En
2: dat zijn die krijtjes.
1: Ja.
3: En Wasmank, ja, precies. Wasmank die gaat samenspelen met de Long Blues.
1: Oh.
3: En dat zijn mensen die in principe vanuit longproblemen hebben geleerd om via het spelen van een mondharmonica hun longfunctie te versterken.
1: Okay.
3: En daar is een heel repertoire uitgekomen. En
1: zo.
3: Zij gaan dus samen optreden.
1: Okay.
3: En dat zal zijn op de locatie van het Boothuisplein.
1: Ja, ja.
3: En gaat ook helemaal geweldig worden.
1: Ja, Wasmank is natuurlijk sowieso al geweldig. Het zijn gewoon allemaal wijkers, deze kerels.
3: Ja.
1: Die daar gewoon ontzettend veel lol hebben. En, en gewoon Nederlandse muziek, Nederlandse teksten.
3: Ja.
1: Eigen dingen van Ab Winkel en van Jan Paul. En, echt van
3: Jos Molenaar.
1: Van Jos Molenaar, echt van die... Van, ja. En als je ze in de tent hebt, we maken ze ook wel eens mee in de zon en de muziek houden. Nou, die hebben geen versterking nodig.
2: Die blaren vanzelf de tent. Het systeemplafond naar beneden.
1: Ja.
2: Moet je verbouwen willen, huur ze in, kost weinig, resultaat is
3: wat snel. Ik wilde zeggen over Wasmank, is dat zij schrijven liedjes vanuit hun liefde voor het dorp.
1: Ja.
3: En dat vind ik zo mooi, bijvoorbeeld je schoenmaker Frans.
1: Ja,
3: bankje
1: met de
3: schoenmaker spark. Heeft ook echt bestaan.
1: Ja.
3: En als hij dan zingt van, ik ben hier geboren, dus ik zal hier sterven ook. Ondanks dat gekuch in de vieze rook.
2: Ja. Nou ja, weet je, we hebben hem niet meer. Maar Jan Schrama heeft natuurlijk wel ontzettend veel nagelaten op dit gebied. Hè?
3: Ja, absoluut.
1: Goed.
2: Verder nog iets?
1: Ja.
2: Het begint al op... Nee, wanneer begint het?
3: Het begint om 1:00, 4 opeenvolgende uren. Optreden duurt 3 kwartier. U heeft 1 kwartier de tijd om van de ene locatie naar de andere te lopen. De locaties zijn te herkennen aan de blauwe Jutterse vlaggen.
2: Ja, dat is een mooie scrabblewoord.
1: Ja, drie keer woordwaarde.
3: Ja, zeker.
2: Met een W.
3: En er staat op elke locatie ook een geldbus waar u helemaal niets in hoeft te geven. Maar als u waardering
2: maar niks uithalen
3: laten,
2: ook, hè?
3: Nee, mogen niets uithalen.
2: Nee, niet zo bij de collector van ik heb een gulden, wat heb jij?
3: Ja, dat geld wordt uitbetaald aan de muzikanten.
2: Aan de muzikanten.
3: Dus de huizenbezitters die krijgen niets te gast.
2: En de meeste huizenbezitters zijn ook nog zo vriendelijk en zo vrijgevig om te zorgen dat er een koffietje, een koekje of... andere frisdranken en biertjes zijn. Jij pakt altijd heel erg uit. Jij begint in januari al met sparen volgens mij.
3: Ja,
2: zo is dat. Dus om 1:00 en dan om 2:00, om 3:00, om 4:00. En daarna kunt u zich nog verplaatsen naar Café de Zon. Want daar is dan weer een jam sessie met een verzameling van allemaal artiesten die hebben opgetreden.
3: Mag ik nog iets zeggen?
1: Ja hoor.
3: Dank je. Want op de posters heb je van die QR-codes. Dus die hangen overal in Wijkenzee. En als je daar dan via de QR-code kun je dus komen bij het programma.
2: Ja. En zijn er ook nog fysieke programma's?
3: Niet zo heel veel meer. We willen dat nu eens echt...
2: Modern doen.
3: Maar toch wel overal nog een paar flyers.
2: En die kun je dan ongetwijfeld weer vinden bij...
3: De huizen.
2: De huizen zelf.
3: En ik denk maar een paar bij de Spar.
2: De Spar?
3: Ja, dus
2: geen VVV meer, hè, of zo?
3: Nee, heb ik ook niet gehad. Maar daarvoor...
2: Ja, wel, vroeger hadden we VVV.
3: Ja, wel, heel lang geleden.
2: Jawel.
3: Maar we konden afgelopen jaren ook wel de flyers neerleggen bij bijvoorbeeld Café de Zon of de Primera. En ze zijn er nog een paar
2: Primera,
3: andere.
2: Primera, dat was zo gezocht.
3: Ja. En ze hangen ook allemaal bij de strandpaviljoens.
2: Dus er zijn plekken zat. En als u dat allemaal denkt, het is me te moeilijk of te ingewikkeld. En wat is godsnaam een QR-code?
3: Ja.
2: Ga dan naar de website jutterspad.com. En daar staat het hele programma uitgebreid. En ook hoe het werkt. Trudy, dankjewel.
3: Kom op de fiets.
2: Succes, kom op de fiets. Ja, dan ga ik mijn auto tenminste kwijt. Nee, dus vooral, ja, maar ik moet mijn spullen natuurlijk ook meenemen.
3: Ja.
2: Even kijken, verder. Nou, ik denk dat we alles wel gehad hebben. Heel veel succes met de laatste voorbereiding.
3: Ja,
2: het wordt mooi weer.
3: Ja, gelukkig.
2: Blijf droog.
3: Ja, we kijken elke dag wel een paar dagen van hoe gaat het worden. Maar het gaat volgens mij heel mooi
2: graad
3: worden.
2: Graad of 2,23 met, nou, zoiets als vandaag.
3: Ja, dus, mag ik jullie bedanken voor de aandacht.
2: Heel graag gedaan. En volgend jaar weer?
3: Ja, absoluut.
2: Volgend jaar weer. Een van de bands die optreedt is Glitz.

0: Zee, zou, mag ik maar zeggen, en ook van Beverwijk. Wat een heerlijke band is dat toch. En het is allemaal van die heerlijk enthousiaste jonge honden. Ik hou ervan. Heerlijk.
1: Zondag verweinigd bewonderen op het Jutterspad.
0: Ja.
1: Dit was Make a Change.
0: Make a Change van Klits.
1: Make a Change. Maar, ja,
0: Ik heb weer even wat nieuws, Frank. Even weer leuk. Misschien vind jij het ook wel leuk. De Gypsy Kings zijn weer actief. Hebben een nieuw album gemaakt. En daarvan een nieuwe single. Mil años.

0: En dat was afgelopen lekker. De Gypsy Kings. Dat blijft wel altijd lekkere muziek. En als je van zomerse muziek houdt en je wilt naar Spanje toe, nou, wat wil je dan nog mooier hebben dan dit? Prachtig mooi. Mil Años, zo heet het liedje. Tijd voor de actualiteit.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Nu de provincie akkoord is met de tijdelijke asielopvang van Sportpark op Sportpark de Elta, moeten veel inwoners van Zandpoort-Zuid aan de nieuwe situatie wennen. Het is nog niet duidelijk welke stappen kritische omwonenden nog willen zetten. De stichting Ander Geluid, het Andere Geluid moet ik zeggen, kijkt intussen vooruit. Deze stichting roept het dorp op om samen te werken en de nieuwe bewoners vriendelijk te ontvangen. Het besluit om tijdelijk 200 vluchtelingen op te vangen hing al even in de lucht. De plannen van de gemeente voor het sportpark zijn inmiddels concreet. Er komen tijdelijke gebouwen van 2 verdiepingen voor maximaal 10 jaar. Daarna moet het terrein weer teruggegeven worden aan de natuur. Volgens de planning van de gemeente wordt de omgevingsvergunning hiervoor in het najaar van 2026 aangevraagd. Een mooie fietstocht door het prachtige Noord-Hollands Duinreservaat. Dat is de Duinentocht. Op zaterdag 25 juli organiseert Le Champignon deze mooie zomerse rit weer. Met routes van 50, 75 en 100 kilometer wordt er voor elk fietsniveau een mooie route uitgezet. Met volledig uitgepeilde routes, goede verzorging en enthousiaste vrijwilligers. En dan kan er vanaf de fiets ontspannen worden genoten van het natuurlandschap van Noord-Holland. Alle afstanden starten vanaf zomers aan het bos in Castricum naar het noorden. Het goede doel van de Duinentocht dit keer is Fonds Gehandicapte Sport. Voor mensen met een handicap is het helaas niet altijd vanzelfsprekend om te kunnen sporten. De droom van Fonds Gehandicapte Sport is dat iedereen met een handicap dichtbij thuis kan sporten. Om mee te helpen aan deze droom kunnen deelnemers een vrijwillige donatie doen bij hun inschrijving. Wil je mee fietsen? Op 25 juli schrijf je dan voor vrijdag zaterdag 25 juli schrijf je dan voor vrijdag 24 juli 12 uur in via www.lechampignon.nl. Dat is lechampignon.nl/duinentocht. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli vindt weer de jaarlijkse tuinvlindertelling plaats. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen. Met slechts 15 minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage. De telling wordt georganiseerd door de Vlinderstichting en geeft inzicht in hoe het gaat met vlinders in tuinen en wijken. Meedoen is heel eenvoudig. Het gaat als volgt. Tel 15 minuten alle vlinders in je tuin of op je balkon. Doe dat op een zonnig moment tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Geef je waarnemingen door via tuintelling.nl. En ook als je geen vlinders ziet, dan is dat waardevolle informatie. Wie vanaf vanavond laat op de A1 richting Amsterdam wil rijden, moet rekening houden met extra reistijd. Vanaf dat moment voert Rijkswaterstaat namelijk groot onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en het knooppunt Muiderberg. De werkzaamheden duren bijna de hele zomer. De werkzaamheden starten op 3 juli, dat is dus vanavond, om 11 uur. En duren naar verwachting tot maandagochtend 17 augustus om 5 uur. Dus dat is een hele tijd. 6 weken geloof ik, als ik het uit mijn hoofd heb gerekend. Misschien wel 7. In de andere richting blijft de snelweg wel open. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen, verkeersmaatregelen en een half uur tot een uur extra reistijd. Ook roept Rijkswaterstaat weggebruikers op om als het kan buiten de spits te reizen, thuis te werken en samen of met het openbaar vervoer te reizen. Een automobilist is afgelopen nacht langs de N9 ten hoogte van Alkmaar in slaap gevallen en in een greppel beland. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 1:30 op de Martin Luther Kingweg, de westelijke ringweg van Alkmaar. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het voertuig raakte beschadigd en ook werd een bord langs de weg geraakt. De auto had dus schade en moest door een berger worden weggehaald. Volgens de politie was de bestuurder niet onder invloed. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft woensdag de eigenaar van een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden aangehouden voor verhoor. De man wordt verdacht van zwarte handel in vis. Ook werd bijna 60.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Naast het contant geldbedrag namen de rechercheurs ook nog de administratie van het bedrijf mee. En tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Vandaag zijn er perioden met zon en het is droog, zegt Rico Schreuder. De westenwind is matig en het wordt zo'n 21 graden. In het weekend blijft het droog en zijn er periodes met zon. Morgen 24 en zondag ongeveer 22 graden. En er waait een matige westenwind. Na het weekend neemt de buienkans toe, maar geregeld schijnt ook de zon. Later in de week nemen de neerslagkansen weer af en schijnt vaker de zon en wordt het geleidelijk weer wat warmer. En tot zover het nieuws en het weer. Zo is dat. Dat doen we gewoon nog een keer, niet waar?
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
2: Ja, en het nieuws, Ruud. Het was weer. Het was weer wat. Je moet de A1 moet je niet hebben, geloof ik.
0: Nee, moet je niet naartoe. Nou, als je het toch over verkeer hebt, dames en heren, dan moet je ook een Beverwijk. Een groot improvisatievermogen hebben. Want het kruispunt van de Peperstraat, Breestraat, Jacob van Deventerstraat is afgesloten. Kun je niet langs. En als je wat ik wilde doen via het fietspad vanaf het station hierheen rijden. Nou, dat kun je dus ook vergeten, want dat ligt ook half open.
2: Ja, gebeurt ook van alles mee.
0: Verder heeft de gemeente, dat wil ik toch even als kritisch punt zeggen. Misschien luistert er iemand van de gemeente. De gemeente heeft de onzalige gedachte gehad om de Hobbesteeg af te sluiten. Dat betekent dat de doorgang vanaf de Breestraat naar de Koningsstraat afgesloten is en dat je daar als invalide, dus met je rollator en met je scootmobiel niet meer door kunt. Er zijn hekjes geplaatst waar je dus tussendoor moet kruisen. Dan hebben ze dat gedaan vanwege het feit dat de fijne fatbike gebruikers daar als gekken doorheen razen door dat straatje. Ik zou zeggen, haal die fatbikers weg en haal die hekjes weg, want voor mensen zoals ik, en dat zijn er veel in Beverwijk, die rollators of scootmobielen hebben, die kunnen dus gewoon de Hobbesteeg niet meer in. Goed. Dan moet je een kleren en omrijden helemaal via de Begijnenstraat om bij de Koningsstraat te komen.
2: Goed,
0: dat even gemeld hebbende.
2: Goed zo. Nou, wij gaan naar 1980. In dit programma draaien we dan ook altijd de, niet van 1980, maar dat is gezegd door collega Aart van Obberen, die heeft dat jaartal uitgekozen. Draaien we de nummers 3, 2 en 1. Ik ga het alvast een beetje vertellen. Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra met Xanadu vinden we op 3. De Elektronica's met de Vogeltjesdans, jawel, op nummer 2. En wat er op 1 staat, dat hou ik nog even geheim.
4: 19.
5: Nummer 3.

0: Winner Takes It All, dat was de nummer 1 uit 1980 in de top 100 van de top 40.
1: Ja, nou, dat is niet verkeerd.
0: Nee, kan ik je nog even vertellen dat dit ook het laatste nummer is van het ABBA Voyage project in Londen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, ja, daar ben jij geweest, hè?
0: Ja,
1: of 5 keer?
0: Ja, 6.
1: 6 keer?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat is leuk. Ik zou er ook wel in willen, maar ja, kost nog wel wat. Maar goed, we gaan niet lopen klagen. We gaan het leuk houden. Dit is nog steeds Eindeloos Eimond. 6 dagen per week, dames en heren. Morgen is er ook nog eentje met Hans en Tim. En maandag Pim. En dinsdag ben ik er weer. En volgende week...
0: Ja, maakt het nog niet uit.
1: Ik ga een leuk liedje draaien van The Golden Years of Dutch Pop Music. Een fantastische serie LP's. 25 zijn er, geloof ik. Een fantastische serie met allemaal muziek uit die legendarische jaren 60-70 uit de Nederlandse popgeschiedenis. En dit is er een van, Rotterdamse soulband die eind jaren 60 furore maakte. Prachtig liedje van Free.

0: Hoe zou het nummer heten, Ruud?
1: Ik denk dat het nummer Keep in Touch heet. Je had toen in Rotterdam twee grote soulbands. The Free was er één van. En hun concurrenten waren de Swing Soul Machine. En je had eigenlijk in Nederland hadden we de vier. Ook nog Oscar Hertz en de Twinkle Stars. Was ook een soulband.
0: Nou.
1: Oorspronkelijk wel. Ja, de hitjes niet zo. Maar ze zijn wel begonnen als soul en rhythm and blues band.
0: Oké, wat was de vierde?
1: Dat waren wij. De Soulful Blues Club. Ja, wij zijn nooit bekend, nooit landbekend geworden. Maar wij waren toch wel pioniers op dat gebied. Wij speelden heel veel Otis Redding en dat soort toestanden. En het was gewoon een mooie tijd.
0: Goed.
1: We gaan zo langzamerhand naar het end, hè?
0: Laatste nummer.
1: En dat is van Fransie.
0: Fransie wie?
1: Fransie Bauer.
0: Bauer?
1: Nee, ben gek. Frans Krasenburg. Hij ging weg uit de Golden Earrings. En toen nam hij dit nummer op.

0: al een oude standaard in die tijd.
1: Zou het expres of per ongeluk gegaan zijn?
0: Ik denk expres.
1: De Golden Earrings.
0: Ik denk dat het expres gegaan is, als ik eerlijk ben. Ik denk dat het gewoon, hij ging natuurlijk weg uit die band.
1: Hij moest in dienst, hè? Geloof ik dat was.
0: Ja, wel. Ik weet niet meer wat de reden was. Maar in ieder geval, hij ging weg na een aantal grote hits. En toen zijn Erik nog een tijdje met z'n drieën geweest. En wat bezettingswisselingen en zo. Tot uiteindelijk in 1970 de definitieve bezetting tot stand kwam. Met Cesar Zuiderwijk, met Berrier, Rine Schertsen en George Kooijmans. En toen werd het een echte rockband. Goed, rock, zei ik. Ja, nee, dat, ik denk dat ik zijn rock ben.
1: Nee hoor, zo slecht zijn die microfoons niet.
0: Nee. We gaan eruit. We hebben het weer gehad voor vandaag, dames en heren. En ik ga Frank danken voor de onnavolgbare techniek.
1: Thank you very plenty.
0: En wij gaan van het weekend genieten vandaag. Nou, zometeen eerst de zomerborrel. Dan vanavond naar een concert in de Grote Kerk.
1: En als je daar niet heen wil, dan kunt u naar de zeepkisten racen bij de zee.
0: Ook dat nog. En zondag allemaal naar het Jutterspad komen.
1: Ja.
0: Allemaal.
1: En voor degene die nog wat verder weg... De kermis in Uitgeest is ook wel losgebarsten, geloof ik.
0: Oh, nou, dat interesseert me minder.
1: Nou, goed. Maar dan weet u alles weer wat er allemaal...
0: Wat er allemaal te doen.
1: Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En morgen dus Eindeloos Eimond, broodje Hans.
0: Ja, ook dat nog.
1: Goed weekend.
0: Goed weekend.
1: Dag.
0: Dag.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: Dit overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge

0: Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil

0: met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland.

0: Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's.

0: specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Dit is Ellie.

Ze had het maar het goed begin is het halve werk. Hoi, ik ben Ellie, dit is de platenkast. En dat was Imagination en Body Talk. Nou, laat het lijf maar praten en blijven wij dromen, goed? Jesse is dit van Joshua Carrison. Die houdt van iemand en dat is een ontzettende droomster. En die droomster die kennen we ook trouwens. Een hele beroemde dame.

Hij is misschien nog wel wat bekender van Seals and Crofts uit de jaren 70, Summer Breeze. Maar volgens mij waren dit de eerste uitvoerende. De Isley Brothers. En dat heette natuurlijk Summer Breeze. Oh, heerlijk. Zomersbriesje aan het strand of zo. Of in het bos of waar dan ook. Op een grasveldje met een picknickmand. Ik hou ervan. Ik ben geen wintermens. Ik zeg het eerlijk. Dus ik word altijd blij van dit soort nummers. En daarvoor dus Jesse van Joshua Caddison. En dat gaat over Sarah Jessica Parker, zeggen ze. Uit Sex and the City. En dan nu gaan we op reis. Nou, als ik toch in zomerse stemmingen ben, zou ik inderdaad nog wel eens in de zomer naar Londen willen. Nou, Bluff heeft er een nummer over geschreven. En over nog meer plaatsen trouwens. Want het meisje komt overal. Dit heet Liefs uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

You've Got This Strange Effect. Protégé trouwens ook van de oprichter van Ronan O'Reilly. Van Caroline, Ronan O'Reilly. Dave Barry is een van de redenen geweest dat er zeezenders kwamen. Want dat werd namelijk op de good old BBC niet gespeeld. Ja, dan dacht de manager zoiets van, daar moeten we wat aan doen. En toen was een van de eerste zeezenders geboren. Er waren wel meerdere, maar Caroline was in Engeland toch wel een van de bekendste. Hey, wie hebben we daar? Barry White. De late great Barry White. Dat had die man een vreselijke zwoele stem. En dan wil hij nog spelen ook. En op jouw manier. Wow. Van al heel wat jaren geleden. Playing your game, baby.

staat nog niet van mij dat dit op het album stond van Saturday Night Fever. U weet wel, de film. En dat waren de Bee Gees. More Than a Woman. Jeugdsentiment voor Andy. Wat een lekker nummer vind ik dit, zeg. Oh. Dan nu iets van recente tijd. De Puma's. En zij maakt het verschil.

Die twee waren al beroemd voordat ze samen gingen werken. John Anderson zat in Yes en Vangelis zat in A Verdorched Child en was solo ook heel succesvol. En samen hebben ze een tijdje een duo gevormd en dat was lekker. En begin jaren 80 hebben ze daar wel flink succes mee gehad. En dit was er een van en dat heet I Hear You Now. Dan nu. Het wat echt recent werk. Van Crystal. Dit heet... Oh nee, Lara Johansson. Sorry hoor jongens, ik had Crystal in gedachten, maar het is Laura geworden. In herhaling. Lara Johansson, Wicked World. Crystal doen we ook nog zo meteen.

Lekkere laid-back muziek van Barry Biggs. Van heel wat jaren geleden. Was het jaren 80 of iets dergelijks? En dat heette Love Come Down. Dan nu, naar de jaren 60. Met toch wel mijn favoriete uitvoering van dit nummer. Van Aretha Franklin dus. I Say a Little Prayer.

0: uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
4: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
6: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar beboeten, vind ik.
7: Ik kan beter en zwaar iets doen, wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
4: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. De politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zuid-Limburg, Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond luisteraars. En wat een prachtige nummer van The Village People, de YMCA. En waarom ben ik met dit nummer begonnen? Misschien is het jullie ontgaan of jullie hebben het nog niet gehoord. Maar de leadzanger Victor Willis is jongstleden, de 30ste van de vorige maand, overleden. Ja, en hij was, dan vraag je af wie was het, want er waren allemaal uitgedoste figuren of verklede figuren. Onder andere die een, volgens mij een bouwvakker en een Indiaan. En Victor Willis was afwisselend de politieagent als leadzanger of als de marineofficier. En hij was ook tevens medeoprichter van de Village People. Grappig. En het is altijd grappig als je ineens dit nummer wordt gedraaid in een groep of bij een feestje of wat dan ook. Dan gaan we allemaal de YMCA letters uit of tonen met je armen. De I, de M, de C en de A. En ik doe ook vrolijk mee met dit soort muziek. Lekker, het volgende nummer is de funk band destijds. 1980 praten we over Spargo, Head Up to the Sky. Lekkere muziek en leuk om een keer weer te horen van Spargo.

0: Ja, wat een heerlijke muziek van de Nederlandse band Spargo destijds. Heel populair en heel veel albums of platen verkocht destijds. En in de hoofdrollen was het Ellet Driessen die oprichtte. En ook de grotendeels van alle nummers schreef. En de zangeres Lillian Day Jackson. Ja, en zij ging ook na Spargo-tijd ging ze naar Amerika toe om daar een beetje in de jazzhoek te gaan opereren, om te spelen. En ja, en daarna kwam ze ook eens terug naar Nederland weer, uiteindelijk. Dus ja, we zijn inmiddels aanbeland bij de...
1: Cover Wonder. Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, ik heb een paar weken terug had ik een nummer van Airplay gedraaid. Van Nothing You Can Do About It. En ik zei, dat is originele. En ik zou de komende weken, dus nu, deze week, vandaag... de Manhattan Transfer was een cover. Maar eigenlijk, helemaal verkeerd eigenlijk... want eigenlijk was Airplay de cover. Maar hoe zit dat eigenlijk? Het grappige ervan was dat Airplay bestond uit David Foster en Jay Graydon. En die hebben dat nummer geschreven. Maar die hebben het, vooral Jay Graydon dan... of tenminste allebei... maar die hebben het geschreven voor Manhattan Transfer... En die werd dus eerst opgenomen door Manhattan Transfer... in een bijzondere Jazz Fusion album, Extensions. Waarvan ook heel veel, daar hebben ze ook Emmys voor gewonnen... en diverse prijzen, omdat het een beetje de crossover was... van de jazz wat ze vooral in waren. Close Harmony Jazz. En dan gingen ze over naar de pop. En dat was een zeer geslaagde album. En ik moet zeggen, dat is waar ik aanhaakte bij Manhattan Transfer. En ik persoonlijk vind ik het ook een beste album. Misschien omdat de muziek het mij het meest aanspreekt van hun... Dat muziek, wat ze die stijl hebben toen gedaan in de 70 jaar, eind 70 jaar, 79 om precies te zijn. En Airplay, dus die twee mannen, David Foster en Jay Graydon, die Airplay, daar hebben ze één album van gemaakt. En die dachten, nou, dat is best wel een mooi nummer, wat Manhattan toen opnam, voor hun geschreven. Wij gaan er op onze eigen album doen, op een Airplay album van 1980. Nou ja, grappig dat eigenlijk... Manhattan Transfer de origineel is. En, maar geschreven door deze twee mannen. En daarna heeft Airplay dat gedaan. Dus ik dacht precies andersom. Maar blijkt dus niet. Maar heb je er wat informatie aan? Ik weet het niet hoor. Maar dat was best wel... maar waarom gaat het? Het is heel mooi muziek. En ik zou zeggen, geniet van deze cover van deze week. Met Martin het weekend in. Manhattan Transfer. Nothing You Can Do About It.

0: nummers van vandaag.
1: Oh, wauw.
0: Klinkende hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Met Martin het weekend in.

mooie, prachtige nummer van Billy Joel, The Piano Man. Oftewel, dit nummer, She's Always a Woman. En het blijkt, of het lijkt dat, tenminste wat je allemaal overleest, dat het een nummer van zijn ex-vrouw was, of ze waren in scheiding. En dit nummer had ik geschreven, dus een heel gevoelige ballad. Ja, en meestal gebeuren de mooiste ingevingen om een nummer te schrijven dan als je uit elkaar gaat, of de liefde, of om de liefde natuurlijk, wat ook een heel mooi ding is. Ja, we zijn inmiddels lekker bezig en een andere lekkere nummer, wat van totaal ander genre, van Journey, Who's Crying Now. En dat is een Amerikaanse rockband destijds. Ik weet niet of ze nog optreden, geen idee, maar wel een mooi nummer destijds van 1981.

albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.

Het, de hit van deze album van Supertramp. Breakfast in America. Oftewel hun allergrootste, succesvolste commerciële hitalbum. En het mooie van dit album is dat het heel veel hits heeft voortgebracht. The Logical Song, wat ik nu aan het draaien ben. En Goodbye Stranger en Take the Long Way Home, om zomaar een paar te noemen. Een heel sterke album zelfs. En dan is het makkelijk om weer een paaltje eruit te halen die misschien niet zo'n grote hit was. Of helemaal niet. Radioplay weet ik niet. Maar toch een heel bijzonder nummer, want deze album is bijzonder goed. En dat is de parel van deze album, Child of Vision. En wat je zou noemen een prog rock. Nou, bijzondere prog rock nummer die behoorlijk... behoorlijk lang is, maar best wel de moeite waard. En dat is het mooie van Supertramp. Dat ze altijd wisselende tempo's hebben en verschillende variaties in hun nummer, vooral als het langer is. Dus we gaan lekker luisteren naar de parel van deze album.

0: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Met Martin Klunder.
1: En we gaan lekker door met het totaal andere genre. Chic, I Want Your Love.

Ja, wat een heerlijke nummertje van Chic, Bernard Edwards en Nile Rodgers. Ja, en dat Nile Rodgers vind ik altijd schitterend. Dat gitaarspeeltje wat hij doet, dat zo herkenbaar is van Chic. En natuurlijk Bernard Edwards als de bassist. En ook niet te onderkennen wat hier een rol speelde in deze formidabele discoband destijds. We blijven een beetje in de discohoek met First Choice, Let No Man Put Us Under. En Mary J. Blige heeft daar ook een verdienstelijke cover van gemaakt. Maar we gaan lekker naar de origineel luisteren van First Choice.

0: Maar drie dames uit Philadelphia, first choice. En ze waren trouwens niet uit de Philly stal, oftewel de Philadelphia Records. Dat niet, maar wel een lekkere nummer dit van first choice. En ook kennen ze ook van Dr. Love, onder andere. En ook een lekkere nummer. Ik ga het zeker in de toekomst spelen. Armed and Extremely Dangerous. Wow, drie dames, dat ze zijn. Maar we gaan lekker door. We zijn inmiddels aanbeland bij...
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik heb een artiest gevonden. Ook weer, daar hoor je die langskomen. En denk je, wauw, lekkere nummer is dit. En het is de, is, hoe heet ze nou? Letta Mbulu. Mbulu. Ik hoop dat ik goed uitspreek. Maar ze is van Afrikaans afkomst. En ze werd uit Zuid-Afrika ging ze weg met de apartheidregime toen de 60 jaren. En ze kwam in aanraking met heel veel grote jazzartiesten, onder andere New Musicale. En Cannonball Adderley, allemaal trompetisten. En Harry Belafonte bijvoorbeeld. En op een gegeven moment heeft ze aangehaakt bij, of tenminste Quincy Jones zag haar optreden. En ook een bijzondere stem heeft ze. En ja, er was ook bijzonder van dat ze de Swahili chant deed in de Liberian Girl van de album Bad van Michael Jackson. Ja, allemaal met de contacten met van Quincy Jones. En ze heeft ook in Roots en The Color Purple ook gezongen. En dat soort dingen. Ook allemaal met connecties met Quincy Jones. Dus eigenlijk is het, ze is een begadigde jazzartieste. Maar ze heeft toch in de 80e jaren... heeft ze best wel een disco-nummer, disco-achtige nummer uitgebracht... die best wel lekker klinkt. Dus ik denk, ik ga jullie niet... ga jullie lekker dat luisteren. Ik ken de artiest helemaal niet. Maar dit nummer is zeker lekker van haar, Letta Mbulu. En het nummer heet Kilimanjaro.

Ja, wat een heerlijke zomerse groove, oftewel vibe van dit nummer van Letta Mamaloo. En ja, ik ga lekker door met ook een lekker zomerse nummer van Pino de NGO. Met een nummertje, nou, dat komt weer in mijn uitspraak, Italiaans, maar wel idee. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd, maar het is gewoon een lekkere nummer voor de zomer. Ital Disco of Euro Disco, hoe je het ook noemen wil.

Het uurtje is alweer voorbij met Martin het weekend. We ronden eventjes af. En ik zou zeggen, geniet van deze heerlijke, mooie vrijdagavond.

0: lieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Nu is het tijd voor een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Een verrassing voor iedereen die het voor het eerst hoort. En voor ieder ander een waardevolle hernieuwde kennismaking.
0: Met het komende uur, Prozo's.

0: maken. De hits uit je jeugd.
1: Wij draaien ze en je zingt ze zo weer mee.
0: Maar denk aan de buren. Dat doen de mannen van de Proso's ook.

0: muziek op.
1: Muziek op single.
0: NLP. Beleef het met ons mee.
1: Beleef het met ons mee.
0: Proso's maakt de vrijdagavond echt gezellig.

0: uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun bos wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Nu is het tijd voor een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Een verrassing voor iedereen die het voor het eerst hoort. En voor ieder ander een waardevolle hernieuwde kennismaking.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen

0: met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
1: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to A Night to Remember.

0: mooiste.
1: Gouden ouwe hits.
0: En de beste.
1: Reken maar.
0: Elke keer weer.
2: Bij de Prozo's Tribute in the Mix. Met Tim Okkers.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.

0: ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat hersnel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.